0: Dames en heren, we gaan onverdroten verder. Tot 11:55, wat de muziek betreft. Marty Morrell, drums. Eddie Gomez, bas. Completerende trio van pianist Bill Evans.
1: Thank you.